0: Het is maar kent zoveel als we nog mag hebben.
1: Wieso?
0: Je hebt immer zo meer gezegd, heel oef, nee, dat begrijp je niet, die heren. Dat is ooit een zeer weer. We hebben zo'n beetje op zo'n beetje zeer weer vrijheid gemaakt. Dan gaan we nämlich een wunderbare spiel machen.
1: Een spiel? Was
0: ein wunderbares Spiel. Aber da muss man zu dritt sein.
1: Ah, ja.
0: Einer ist 40. 40.
1: Stritt. Ah, ja. Damit man ein Skat oder ein Dab spielen

rijk. Rijds mij normaal in Chase nei. Dan kom ik hoor en doe wat slechts mijn David zei. Waar kom je jetzt du bloß wieder her?